0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

Vanuit Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mijn confetti naar de stoel.

Je zei wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

Vroeger was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verandert, als je dan een schoen moet doen, dat je nog nooit een gezinnetje moet in, dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, gelijk wat dat zo in of iets, kostte ze de kwaad. En kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost je enorm veel met al die cafékes er rond contact. Je zag door Jefke en Pieken ooit altijd met een rok. En je werd dat weer één en groeit.

0: Zezil na to slanjein.
1: Kapitalisten en andertisten. Allemaal oesteren en oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jou music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ayo Music. En luister naar Ayo Music overal en altijd. De neven Ayo Music app.
2: App hem al.

0: Dat kan. En wat goed je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gool me matakeren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zijn dat overdroom, jong?

in de zon. Ze kijkt een ere glozen bol, welke vrouw die werd gesteld. Want daarin kan ze zien wat de toekomst ons wijspelt.

drinken. Kem nood, dat is van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook aan een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je niet lang bestaan. Maar ik loop me volledig gewoon.

was de lawatina, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat verriet, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: wakker maken, zo'n dat poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.

0: Peter Norris Hall.
1: Ei, komm, noch neles.
2: A joe music wird op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. A joe.

0: anuit în Olst Media Building. IOL Music. 24 hire per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 volle goeds van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over. IOI Music.
2: Gedierig goede muziek.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.
3: Ik heb

0: Oesters DNA.
1: Dat krijg je nooit kapot.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

en onnoezel, groeit gezet of dik. Maar pas toch op, als ga je een pakt, doe dan met strategie. Want als ga zoiets onschaft, is dat zonder garantie.

over ons oorst gesproken. In je goed en dingen aan geroken, ons dat spark al gezien. En door ons bel voortdoet misschien, toch is er iets wat gemist.

0: Texas.
1: Are you in music?
0: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.

in de straat. De hoorden gaal dat joh en een konkelfoezen. Een prins gelijk den deze en men in joren nimmer gat. Dat joh en een zinnig heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsterdam.

Er is niet veel dat overschiet van wat ooit vroeger was. Koer nog met je klappen,

0: vanuit Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. App
2: hem al.

Zijn een fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: the sexy Alex Waffle.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven App. Voor jou en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music App.
3: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Je Goed Radios van ons natuurlijk.
2: Ja, jongens. Met de verkiezingen in oktober, dat is goed voor de mensen die het anders hebben. De verre kiezen we met alpienhouders, maar dat ze naal op de lijst zwaaien. Toch had ik met mijn gezond verstand nummer 1.
3: Stond er dan toonhuizen, hoe ik vond hem op?
4: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
2: Jos, en die café was van de wet, die wil je het met mij doen. Hij draagt zijn goestie af.

Menier ze roan hier vultje op. Die stroot laat hier azoen niet voor de grap. En hij had dat plakkoot niet gezien. Of hij te veel gedronken misschien.

0: Ajoel Music.
1: Alles schoeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.

0: Vonuten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug wat is nou joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die broen is anders tolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaar scholig. En dan wil je zeggen, dat is alles hier verderop.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het, oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Sleep van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die in al straks, die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oergeposte tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roe. Worden we je gewoon

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of

0: Esterweer!
1: Wat dat brengt?
2: Zijn jij bij café?
0: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Jorn Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Gloeip verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Wij gaan van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
1: Iedereen plasje zijn aan. Plas, plas, plasje naar aan. Plas, plas, plasje naar aan.
0: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de baan.

0: Ria Lekin. Dưới dây mình, các bạn hấp.
1: Nó Rex, nó Links. Komen wij verdrom? Spring die je moeig. Spring die je moeig. Stamp met die voeten. Stamp met die voeten. Schoof naar links. Schoof naar rechts. Draai rond. Draai rond. En shake met die kont.
0: Het is niet voorbij, kom aan. Blijf me bewegen.
1: Naar links.

0: Making a movie. And jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts. Paske naar links. Stap achteruit. Stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasje zijn handen.

0: naar rechts na. En rondjes rond. En shaken met die kont.
1: Nog wat meer. Kom aan, bewegen.
0: Naar links. Dat been verdrom. Spring die zo mooi. Spring die zo mooi. Verdrom, verdrom. Pasken naar links. Pasken naar rechts. Verdrom, verdrom. Verdrom en

0: keer. We gaan er nog even tegenaan. Volle bak, kom aan. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom.

0: Opgewoon in het zwembad tot stoeien. Dankjewel.
1: Zet op aan een sikkel, hij daar lieve lotte zitten. Luister een keer naar radio en music. Kruisje gegarandeerd.

vrijdag af, het is kort na de zevenen. Kom nog eens boeite, krijg een klap op mijn toet.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

muziek. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.

0: muziek. 100% oost. 100% carnaval.
1: Veil ajonen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Deutschneers een eerbetoon der Deutschische stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar oost vergeet haar.

0: Doe gewoon een keer met je hand in toe. Ja, ga gewoon het ritme met je hand anders. Want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen?
1: In Toysters. In Toysters.

0: Even drom.
1: Dit is een konker en zien wel zien meneer. De niemer werd een ouder en ging er werd ageer.

0: كاكتن كنت عرزيق انا
1: ان تويسترس
0: ويلك عليه فوتلك
1: ان فدروم
2: تويسترس الفوكابيلي
0: تنل اسن كونكر انا جيم بل جيم الي
2: تويسترس الفوكابيلي
0: نيمر ورن ناكر ان جينر ورد اخير Gedolsters en gedolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toebak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders. Nou, hoor. En kal of een bonkal, zo ik twee keer verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, gedolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en zie hem wel zien meneer.
2: Woestelse vocabulaire.
0: De niemer werd een akker en ginger werd ageerd.

IOM Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.
2: App hem al.

feest voor iedereen. Al door sneers bijen. Gewerkt.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

door stonden oosteneer, van verren onder toeig. Hij komt bekende meer, nog ver nog achteruit, maar toch riep die een P. Hey Bosken, geet ons nog het ooit. En, oh, zo.

Gezicht naar jou uit. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

mijn plicht. Een creamkoek en een pintje aven mijn recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loepen. Ben moe en ik stink ieren in de wind. Het is goeiesdag noemt.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: kappen zien nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Yeah. Ajoe, music!
3: Altijd goede muziek.
4: Dat is erover, dat is erover.

0: Music.
1: Voor Android en voor Apple-klot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
0: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: voor de Michaelis zijn kimmer dicht van.
1: Daf me, kom dan me live gaan. Gemicheristen, kimmer dicht van.

Zakske ziet je een doosken dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksken en natuurlijk aan een bon. Dat boksken kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is je ooit woon onder G of logeer?

kostte kier. Pak daar misschien niet anders, anders wil ik ze niet meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdragen. Dan mag er eerst een bong zijn, ver tot ben je van mijn dagen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doosjes dat ik bakkans vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik gewoon gevraagd voor die allemaal te verlengen.

0: Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.
1: Poeste, copain.

De groeite woordzegster zit toch hele gans centraal. Dus een aalleer looit een ant een gat van veren in de zool. Ze kijkt een ere glozenbol bij elke vrouw die werd gesteld. Want daarin kan ze zien wat de toekomst ons wijspelt.

0: AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.

zijn een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed Radio's van Ulst.

0: van ott an Olst Media Building. A jó Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goede radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

0: Serafan van de Voelja Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergo 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor je

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

Kirschnirs, Zambos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes, pakken wij al mee.

0: Lazant 100% Olşt.
1: De loerse maanden 2026, het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwevend in de lucht tegen onze steen, zit het op een wolk. Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk, maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Hey, gooi het wie allemaal doen.

urenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Gegooid in dat klein college en dat is in de vrouwheid stroot. Zo'n sma en gewer louter een goeie navekoot. Zing de geren en

Og det breik, så er det poster når du gjør tåe. Gå i meg sånt, gerepeteert, en hele kerk, de sag nå måe. Ik doe niet anders, pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

Hey, mijn jongen, is omdat het zo schoon vrouw, volgens mij moet er van profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Zeg, Vincent, wat in de biesjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholletjes.
3: Iowan Music. 100% oost. 100% carnaval.

0: Radio en Music. Plezante radio.
1: Hopla! Het is toch een ferme brok, ons Maria.
2: Hier te tres.
1: Het is een gezond

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en

0: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Ze weet dat ik ne nooit meer ben, bajos. Dat ik ne echt na joen ben, bajos. Maar ze weet niet van carnaval, panies, zes van

Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van. Door stomme verstand stil van.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen, dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zo...

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: De nummer 1 van dat Johan.
1: Oh, was de lawaad hier, zeg. Zie je wat dat niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom, jong. Mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee, jongens.

0: koken. Zo gaat mijn poep nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie keer, de champagne zal op het tweetje kapparen.
2: Ja, het zijn er maar drie niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, boos zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog naar de.
3: Ajoin Music, 100% plezant, 100% ulst.

ja jongen, den tijd vliegt voorbij. Ik vroeg er morgen voor me nieten. Vastelauw het, dat is wat even mooi.

In de wiegstraat is een zaak waar dat je zeker eens moet gaan. Bij zoeken naar kleren en naar zorgen van de boom. Als je er boeit, dan komt en zit, dan zakken wel goed vol.

Ik rijd verderop naar Roos, met mijn een bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police dijkcontrole. Ik bloos nog de machine, en ik zag een groente bij. Ik zei, hey, kom een loopje vandaag.

0: nacht, want smare stops alvers. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoed is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet, het gorap verborgen. 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: staat naar beneden aan de vier verswimmer is. Hou maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch gaan we toch hier op drinken, Frankie.
1: Hey, Kroket, droog Louise vraagt of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Frankie.

Radio en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeraten. En dat stinkt er weer wat verder.

0: muziekskin.
1: Zijn de fan van de voelde goede hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 voelde goede radios van Holst.
2: Ja, de duur, wij

live vanuit Terzoge in Olst, de 9e nachten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Een vol jamet is ons vedet. Daar doe ik fush, de eerste get.
1: Allee, madame, j'ai d'abord. Hallo, luister, het is goed normaal. Ik heb me hier speciaal.

0: op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosnatierlek.

Joe en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Joe en Music.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit nee. Je mooi staat te beleven, ik zit er Regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Ajoen Music. Ajoen Music. Ajoen Music.
1: Dat zag maar het, kruip gezien nooit men.

0: Classic.
1: Ja, ja. Ik ben de Johnny. En klieken dat ik voor haar zingen.

Ja, ja. Dat viel graag nog mee. Maar we zijn er nog belangen niet. Maar als het in de volle bekal al ken, dan is dat Giro al zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer herol. Zijn we er?

Beste kes, wij gewoon een beetje meer leven in de Brarwa brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een kegraalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oesteren zijn oor.
3: Are you in music?
4: Gedierig goede muziek.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Ion Music.
1: Hallo, madame de burgemeester. Het is hier Steve Stun Stijnzoelijn van de Stijnzoen. Zeg, wat is dat allemaal over die affiche?

0: vonuit een Olst Media Building. AOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. AOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hän kör dig.
1: Ästervejr!
2: Vad är brunt?
3: GMA Café.
1: Med The Neven App. För follow your music.
3: För Android en för Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App. App hem al.
4: Olsners en Olsneskes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingelsmaan in Olst, wordt Roadhoge vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, Roadhoge plezier maken, molen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets voor een Olsnees.

0: artistem chvěťavém
1: a Joan Music
0: Zár Radio.
2: Løb for drommelien in stad med mine mot. Veel skoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om, een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient, het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

feest voor iedereen. Haal dolsch neers bijen.

0: Hey, Вулдинчикен, идеал
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Musik.
1: De nummer 1 van de jongen.
2: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedijgoedijd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet.

niet alles dat je leest op het internet. Gebruik dat verstand, want als je alles is goed op een rijke zet, ligt het verder hand. Wie een prins verkiezen, ken je hoe ik verliezen. En dat is die point. Maar we handelen elke nooit en hier wil meer respect. Hier trek ik de lijn.

Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City